0: 4 restantes 2 minutos, moet ik ze doen op verkeer nou, hoor.
1: Hey, Oshin.
0: Is het al een winnaar, kijk?
1: Nou, maar daar is het wel een beetje vet om op die boer.
0: Ah, we komen naar de boer. In de kabel naar de kabel, het is ook al.
1: Heel bak, al wat een chemulier.
0: Zo, chemulier, man.
1: Oh, wat is er voor de eeuw? En dan kan ik er Nou, dat is een probleem. Ik heb een probleem.
0: Ik heb een probleem. Ik heb een probleem. Ik heb een probleem. Ik heb een probleem.